0: mijn hand en welkom bij de initiatie.
1: And welcome back to the news at 10. So that-